0: Bully Forest, Tiny Bubbles, Temptations, net voor dit met Lady Soul. Tienes Dievenhoog is in die beurt met A Ken You Nie, Jason Bradley, Sir Toes en Kim Wilde, Some Boy George, Shine On. Dan het ek vir jou baie mooi ene van Pieter Nodier, Ja of Nee.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Die klanke van Savage Garden met I Knew I Loved You, as ook Nia Nels, Wys My Jou Hart. Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, bekende klanke van ABBA met Dancing Queen.

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Studio. Huey Lewis in the News met Stuck With You. Voor het, voor Jackson and Jill, se Master Jack, JC Krause met Sing Jou Hart van Liefde, en ook Abba, se Dancing Queen. Net aan die breekje vir die Hart van Goud het ek vir jou vandagse weervoorspelling.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 20. Johannesburg, 7 tot 21. En Vereniging, 4 tot 18. In Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. In Bombella, 10 tot 22, Ermelo, 6 tot 20, Imalaleni, 7 tot 20, Standerton, 1 tot 21, en Skukuza, 10 tot 28. In die Limpopo-provincie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 21, Paliborwa, 14 tot 26, Enzenien, 10 tot 26, Messina, 14 tot 26, Lepalale, 8 tot 25, en Mokopane stuig van 9 tot 24 grade. In die Noordwes provincie, mooi weer en koel, en een word gedeelte bewolk teen die middag. Klaarsdorp, 9 tot 21, Potchefstroom, 5 tot 20, Mahikeng, 7 tot 21, Rustenburg, 7 tot 22, saam met Vryburg. In die Vrystaat, mooi weer en koel, en word gedeeltelik bewolk teen die middag. Bloemfontein, 4 tot 21, Welkom, 8 tot 21, en Bethlehem, 2 tot 18. In die Noordkaap, miskolle langs die kus in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en het sal mooi weer wees oor plekke in die noordelike binneland. Abington, 13 tot 24, Kimberley, 9 tot 22, De Aar, 9 tot 21, Alexander Baai, 13 tot 22, Springbok, 14 tot 21, Calvinia, 9 tot 19, en Sutherland, 8 tot 17. In die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met enkele tot verspreide buie en reën oor die suidelike dele vanaf die laat oggend. Kaapstad, 13 tot 20, Vredendal, 12 tot 22, Riversdal, 14 tot 18, George, 14 tot 19, in Woester, 10 tot 20, Beaufort West, 19 tot 20, en Oudtshoorn, 14 tot 19. In die weselike helfte van die Ooskaap, bewolk met mis oor plekke langs die kus en aangrensende binnenland in die oggend, andersins mooi weer en koel, en word bewolk met enkele buie in die syde, as ook langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, en word bewolk met enkele buie in die syde teen die aand. Gebaga, 16 tot 20, Makanda, 15 tot 21, Kraddok, 9 tot 24, Graafrenet 8 tot 24, Oos-London 19 tot 23, Potts & Johns 15 tot 27, Mthatha 9 tot 27, Kumani 8 tot 23 en Kansai 16 tot 24. En dan laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en warm, maar koel in die suidweste. Durban 15 tot 26, Richards Bay 16 tot 28, Pietermaritzburg 9 tot 27 en Ladysmith op van 8 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Darren Lamb met 4 woorde.

Nou hard hier in my droom. Jy is ingeskakel by al 7.5 FM. Andersens sit aanlyn boshaalstudio.co.za. Die een gunsteling na die ander, nee. Kom ons bederf jy met hierdie ene van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook een wat jy beslis gaan onthou, hier is die American Dreamer.

Ek ken nog hoe waar jy was toer in die 60er jare toe ek groot reffer was vir The Beatles Love Me Too. En voor het daar die muziek van Crosby, Stills, Nash & Young, The American Dream. Spoorsal stereo wou we inskakelis, ek het plaaslik muziek van Adam ook een van die bekendes. Dan gaan ons weer een keer aan die ritme verander met meneer Julio Iglesias en Dolly Parton later.

Groot reg gewees die vir Judy Boucher, nee, can't be with you tonight. Wel sal stereo die hart van goud reeds 20 minuut oor 10, morgen weer, welkom, gaan het goed so op dinsdag, ek hoop jy geniet jou na elke oomblik daarvan, en die muziek natuurlijk van die hart van goud. Hier is Guillaume Costa, wees bykie spoed op, nee, met doende, en my LMC versus YouTube.

LMC Vas, you do take me to the clouds above and gloom for it, mate. Doen dit, as jy my verlos, doen dit. Hier een van Bonnie M om goeie tyd mee terug te bring vir jou Bybelsaal serie. Hier is Jimmy.

0: Weet hoe baie mense het gaan trou op hierdie ene van Shania Twain? From this moment on, is julle nog samen? Het is een grote gewis gehad. Voor die mooie ene van Thuis die Boshandeling, die bly immer groen, he. En een getitel, Swak op Moend. Jy moet begin oor een spits, he. Is amper weer tyd vir daar die R1000 ontploffing competitie. As jy daar die 1000 wil wen, moet jy mooi luister en inskryf. Op Vrydag gee ons daar die R1000 weg. Hier is Hot Shot City van meneer Night Rider.
1: Look out. Saturday night.
0: David Hasselhoff.

Dis ook uit hierdie van Royal Guardsman, Snoopy versus Red Baron. En ook vir musiek gehad van George McRae, Rock Your Baby. Kijk so vannacht na die antwoorde in kom atleet u vir daar die 1000 rand ontploffing competitie. Nog nie een gesien wat reg is nie, nee. Tijd raak min vrijdags om die draas wil uit 1000 rand weggeen. So luister mooi wanneer u hom weer hoor later deur die dagke. Darren weer een van sy moois. Hier is Wil Jy? As jy wil, maak een plan. En dan Ryan McKee wat ek inwerk met een van haar supersnitte wat jy ook gaan geniet. Net vir jou by Bosal, Hart van Goud.

Radio South Africa Cinema wants you inside and out. Dinsdagoggend, die middagoggendprogram saam met Bosveld en ons 705. Binnenkort is het tijd voor die jongste verkeer. Bly ingeskakel daarvoor. Here's Tina Charles. I love to love.

0: Prachtige klanke hierdie van Elvis Presley met Judy by Bosveld Stereo. Dis op ek op 11:45 by die Hart van Goud aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Ironie Wout, berge en dale by Bosveld Stereo, tweenderij Sarah Evans met Saints and Angels. 22 minute oor 12 nou met Ougoud van Albert Hammond. Everything I want to do.

Dis lekker ougoud van Albert Hammond met Everything I Want to Do. In Bosveld, 107.5 FM. Gloria Gaynor, volgende op die speellys met my en jou. Never Can Say Goodbye.

aan die bak, die slanke van appel by Bosveld Stereo. Ons gaan sit klein bietjie aan die tempo verander met heerlike klanke van Charlene se I've Never Been to Me. Daarna musiek uit die 90's uit van 1927 se Don't Forget Me. Eers hierdie Charlene se I've Never Been to Me.

Jennifer Zamudio, ek het jou gevind. 1927's Don't Forget Me en Charlene's I've Never Been to Me. Somewhere like a bederf dreenderij vir jou by Boswell Stereo met Dave Clark 5. Volgende net so voor die maximum temperature. The Dave Clark 5, everybody knows.

Gerard Stein, Natalie en The Fortunes, That Same Old Feeling. Ek en jy word verskriklik lekker bederf vandag met die goeie goud. En 2000 slanke nou net so voor die jongse verkeerders, Hailee Steinfeld, so met Blood Pop, capital letters.

Pet Shop Boys saamet Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? En net voor dit, Joseph, se Games People Play. Ek en jy werk nader na die jongste verkeersverslag en klanke van Karleen van Jaarsveld volgende.

Altijd goed om breed muziek te hoor. David Cates, baie van die muziek geskryf. En hier is een romans met Casablanca oomblik. En een paar oomblikke gaan ons begin met die muzikaal, die nietste.

Ja, dit was Johan Venter met Leer my om lief te hê. Lise Beekman, jou lang klas ietsie niets van haar gekry en hier is sy nou met bloekom praatjies.

vat haar bietjie plaas toe. Daar is nou nog so een oor van vanaand en dis Bartu. Is terug met opwindende nuwe bekendstelling Sinke Hemel in vars na indrukwekkende reeks suksesse wat sy posisie as een van Afrikaans musiek se sterkste en mees opwindende stemme bevestig. Na die goudgesertifiseerde pakkie Marlboro, platinum erkende Vlam in die Wind en dubbel platinum treffers H2O en Impulsief stand Bartu nou sterker as 'n dubbel platinum album kunstenaar. Sink in die Hemel in bou voort op die klank en emosionele diepte waarmee luisteraars Bartu assosieer en die liedjie vang daardie skaarse oomblik vas waar tyd stil raak wanneer liefde en oorgawe saamvloei en een oorwegende gevoel maak. Hier is hy, Bartu.

want almal daai ene uit die 80s, né? January, February, en kyk waar staan ons nou al klaar, 2 Junie. Goeienaand van my, net 2 minute na 9 en dan lekker musiek nog vir die volgende uur wat ek saam met jou gaan spandeer. Hier is Madonna met Cherish en jy is ingeskakeld by die Hart van Goud.

wag hier nie eers. Hoe kiel het deze vannacht? Het was Jan Blom met Nonnie, net voor de volkollens, against all odds. Ja, soos jy gehoor het, ons gaan hier afrond en ons begin om sommer met 'n baie bekende ene. Ek moet sê, hierdie net, is die groep of sy in Tendel, het was net een. Sy het ook net verskyning gemaakt in die jaren 90's en daarna heel te mal verdwijn. Lionel Richie rond die hier af met Tender Heart, baie mooie ene. En The Four Jackson and Joel met I Looked Back. Mango Groove ook op plaaslike bodem met Give It. En dan gaan ons die hier afrond met Wakefield. Nou is het jou beurt. Hierdie is close to you. Goeie nante, welkom. Ek vertrou jou week is aangenaam tot dusver.

Stefan Lionel Richie, hey, die man is allemaal bekend vir sy diep en, hoe kan ek sê, romantische klank, en hey, tender heart. Voor Jackson en John Furred met Look Back in the Mango Grooves, Give It, beide van hulle op plaaslik geboren, en dan Wickfield met It Lies to You. Goed, as ek in even die laatste uur van die dag dan gaan bedreig, en ons begin met een baie bekende groep, een wat ek denk seker een van die bestes ook was van destijds. En nou was een paar van hulle gewees, maar ek moet sê, hulle leef voort. Ons hoorde gedeel die ander man, wat die hoofsanger was van die groep, nogal baie by Bosstadstede, maar hierdie ene. A Smokey, en is 11 uur, weer eens welkom, goeie naam, Rock'n'Roll Rodeo.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

let me be there. My eerste ou bekende stem. Ook nog een van die kunstenaars wat jy nie moeg voorraak nie, is Michael Bolton. And I found someone.

Dit is een van de Renier Greef in stoomtrein, Olivia Newton John in Let Me Be There. Allemaal wat altijd weet, is die man met die diep stem wat samen daar sing, dis Mike Sams in Tenel, wat die achtergrondmuziek ook samen daar doen. Michael Bolton in I Found Someone. Armand, vat ons nader waar ek in hierdie uur aan afsluit, en ek ook vir jou moet sê tot ziens. Dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer op die woensdagmorgen tussen 1 en 5. En hy sê, dalk is ek net die een. Marie Bosman voor het met Hou Vas, by eers die groep met die naam van INXS. En hierdie is Disappear, precies net soos hierdie hier. My tydglas loop leeg, binnenkort sê tot ziens.

Sleepy Lee, Little Yellow Aeroplane. Ek hier gaan verder met net die beste musiek hier by die stasie met die hart van goud. Elton John se Daniel en Geraldine Scholes met Miss.

Sleepy Lee, Little Yellow Aeroplane. Ek hier gaan verder met net die beste musiek hierby stasie met die hart van goud. Elton John se Daniel en Geraldine Scholes met Miss.

Geraldine Scholes met Miss en Elton John se Daniel. Nou bespeel is ek vir jou Heart se Barracuda, Albert de Wet, Sevende Laan en Jonathan Davis saam Julia Michaels. Cool Anymore, heerlijke countryklanke van Luke Bryan, Down to One.